0: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
0: Jullie willen het afmaken in Aalst?
1: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
0: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
2: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar een kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
3: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
2: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
2: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: 105 FM.
0: Jouw Oostendse radio.
3: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

De confrérie van Tvinks en Woudermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is gebeurd. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan, zegt Luc Tegethoff van de Liberale Vakbond.
3: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord en daarvoor zullen we nog verder om tafel zitten met het bedrijf.
2: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veerman.
4: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is en ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
2: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig, het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempe gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. Later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in een dubbel. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is toch al bijna 25 jaar geleden. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweerbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Zender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gael Bouzin.
3: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
3: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
3: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
3: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
3: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
4: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Aan de kust.
1: Noordzee.

In Gistel kan je wandelen in het spoor van Goddelieve. Deze wandeling kwam tot stand naar aanleiding van 950 jaar wurging van Goddelieve. Het traject van 6 kilometer start aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in het centrum van Gistel en is bewegwijzerd. Een begeleidende folder kan afgehaald worden in Vrije Tijdcentrum Zomerloos of kan je downloaden via www.gistel.be.

0: is nu 6 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian. I die.

Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag. Thuis.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
3: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
2: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
5: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van fête. We gaan fêter met Elisabeth.
4: En nog een paar uren feesten.
2: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
6: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
2: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen twee lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, tweede dag van Oostende voor Anker vandaag. En we hebben het vandaag onder meer over de Oostend Night Run en een nieuw boek van Oostendenaar Ben Wuits.

gewoon zoals ze zijn. Waarom wit, rood en rosé als enige kleuren wij? Waarom eten pandas bamboe en geen stoofvlees friet? En waarom is alles duur?

allemaal alsof. De stad is prachtig met de hevels. Het interieur is fucking rot. Ik kan wel proberen te begrijpen, maar daar stopt het eigenlijk al. Ook de liefde is al een eeuw geleden besteld, is onderweg niet gevallen.

0: Nieuws en info.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon.

mij proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Op 105 FM.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
4: Ik draag oranje voor mijn zus.
5: Ik kleur oranje voor mijn mama.
6: Ik draag oranje voor mijn dochter.
7: Wij kleuren samen oranje voor MS.
3: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
8: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
9: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Oostendenaar Ben Wijts schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijts.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.

De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: renoveer dat, hé. Biré van.
1: Ah, biré van.
0: Ja.
1: Zeg dat, Tony.
2: Ik zei het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
6: Ik draag oranje voor mijn zus.
7: Ik kleur oranje voor mijn mama.
8: Ik draag oranje voor mijn dochter.
9: Wij kleuren samen oranje voor MS.
5: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee.
10: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor...

0: Noordzee Dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: 105 FM. Radio Noordzee.
0: Met een hart voor Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Oostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
2: Jullie willen het afmaken in Aalst?
3: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.

Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.

zover deze nieuws en informatie op vrijdagmorgen. Zometeen in het regionieuws aandacht voor basketbal en een nieuw boek. Kruip niet weg achter je Sanseverias.

0: 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
2: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
3: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: met Dag Peter, met Peter.
1: Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. Goeiemorgen.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
5: Ik draag oranje voor mijn zus.
6: Ik kleur oranje voor mijn mama.
7: Ik draag oranje voor mijn dochter.
8: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
9: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
3: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
3: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haar een kijkje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Wat er

Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
3: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
2: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
4: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
2: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: mij gebeurt.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De smulgeit, genoeg garnaal erin. Een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
3: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
4: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Rulde is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, rulle.
1: Ja, rulle heb ik steeds een mooi woord gevonden. Het betekent worm. In zonderheid één die men in een vrucht, appel of peer, kan vinden. Rulle of ook Jantje Rul. Ik vermoed dat het woord etymologisch verwant is met rol, rollen, omdat de worm toch die opvallend ronde vorm heeft. Ik heb het in het Deens teruggevonden als rolling voor worm, misschien dan toch een oud-Germaans woord. Andere wormen worden in het Oostends worm genoemd, maar krijgen de Saksische meervoudsvorm met is als worms. Als men te horen krijgt dat men te veel sterke drank, bijvoorbeeld jenever, drinkt, kan men antwoorden: het is voor de worms dood te doen. En de worms uit het Weense neuzen wringen, dat is iemand uithoren. Rulle mag zeker niet verward worden met rulder, dat is een grote vlieg, een Spaanse vlieg. Het Nederlands strontvlieg kennen wij als maneschieter of manerulder. De Oostendse jeugd kent nu ook al het woord rulder niet meer. Hetzelfde geldt jammer genoeg ook voor rullen. Dit woord, rulletje, wordt in een lokaal liedje gebruikt in de betekenis van liefje, schoonheid, lief kind. Dit liedje begint al dus: pakte de merulletje al biertetje, ik zei de merulletje, wat is dat? Dat is mijn kreukeltje, vol van vreugde, die ik in mijn leven heb gehad. Kreukeltje, deel, deel, dauw, ik zei de merulletje, mijn lievetje, kom. Je hoort het, hè? Merulletje, mijn lievetje, kom.
2: Radio Noordzee.
3: Een hele goeiemorgen.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad

0: die service met een glimlach. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: NRC-kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Tap Toe België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptoebelgie.be.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in Aalst gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine. Radio.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die er in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
2: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
3: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drietalen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, wat kunt u ons vertellen over het monument De Zee in Oostende?
2: Het monument De Zee is waarschijnlijk het meest gekende vrouwenbeeld in Oostende. Het is centraal gelegen in de waterpartij in de Leopold-Tweelaan. Het beeld zelf stelt een liggende naakte vrouw voor. In de volksmond heeft men het dan ook over dikke Mathilde. Dit bronzen beeld is van Georges Graag. Heel wat van zijn werken stellen naakte vrouwen voor. Hij beklemtoont in zijn werken duidelijk het volume van de volle, ronde, vrouwelijke vormen. In dit beeld accentueert hij de weelderigheid en sensualiteit van de zee. Tot 1963 lag dit kunstwerk aan het Cursaal op een plateau. Voor sommigen was dit beeld te naakt en werd dan ook regelmatig beklad. Om dit tegen te gaan, heeft men het beeld dan verhuisd naar de huidige locatie. Daar het nu moeilijker was om bij het beeld te geraken, vinden sommigen er niets beters op dan een fles badschuim in de vijver leeg te spuiten. Het resultaat ziet u waarschijnlijk al voor uw ogen gebeuren.
1: Het is een van de bekendste beelden van Oostende, de zee.
2: Inderdaad. Zeker in de volksmond, omdat het verhaal er rond, de ligging, regelmatig zijn er nog acties en het nodigt uit om het beeld te gebruiken om u een beetje in de picture te zetten.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: Rustig, bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zegt dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Thuis aan de kust. Hey.

0: Topperen met moustache.
1: Dat is hier Kala, door de toertje op de punten. Hij zei, kan ik hoesten zo achter vastje maken. Ja, je gaat dan binnen in die boer afsteen. Maar dan zei, kan ik hier komen maken drinken, zo vast van de koeien. Zeker mijn huisas, zoals je nou die stal, kijk ze weer, maar dan zo komen. Hij slurpt dan die melk. En eindelijk in Eftem stond er door de dutje schapen leidelijk te rollen en te doen. Dan zei, je toch niet bieden, hè? Nee, zei, je maakt dat nou zo van zijn neus als je komen drinken.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maakt thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren en een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Goedemiddag.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Bij die is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hè.
2: Ik zeg het.
3: Kom eens eens heren, weg.
2: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
2: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
2: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Met een hart voor Oostende.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
3: Ik draag oranje voor mijn zus.
4: Ik kleur oranje voor mijn mama.
5: Ik draag oranje voor mijn dochter.
6: Wij kleuren samen oranje voor MS.
2: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: Het 15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 7 uur. Met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en het festival vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
3: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5.000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5.100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4.000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
2: Voor wie minder dan 4.000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
4: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
2: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door een negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat haar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

De Plovie-feesten zijn een vaste waarde geworden in Bredene. Op zondag 7 juni kan je op het August Plovieplein vanaf 2 uur terecht voor een namiddag vol muziek en ambiance en uiteraard ook een drankje en een hapje.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, ik zou toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
4: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
4: Ja.
6: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Ocean sunt most, to nang je cvinut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Die puppe is een letje gebrakeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: De zij is stakelamblad, betekent dat de zeespiegel helemaal effen is.
1: Het Oostends dialect.
0: Op het Wiense Rikdaschen.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 's avonds 6:15.
0: Kom hier met Peppe, dank je paluffen.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
2: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven, als muziek al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
3: Ik draag oranje voor mijn zus.
4: Ik kleur oranje voor mijn mama.
5: Ik draag oranje voor mijn dochter.
6: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee op 105 FM. Radio Noordzee.
7: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de schreeuw.

0: Nieuws en info.
1: Wie de try-out voorstelling van Han Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Jazz Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Midden jaren 70 draait de Oostense revue op volle toeren. De sketchen worden geschreven door Herman Moerman. Hij neemt ook liedjesteksten voor zijn rekening. De muziek wordt stevast geschreven door Freddy Feys. Die doet daarvoor vaak beroep op bestaande muziek van Pierre Bourbos, die hij vervolgens bewerkt. De nummers zijn vaak marsen, omdat die gemakkelijk mee te zingen zijn. En de onderwerpen zoekt men niet te ver. De zee, de visnijverheid of Oostende. En elk jaar wordt er ook een song gemaakt waar de titel van de revue in verwerkt zit. Zoals dit nummer, Geef Machette. Je hoort Gérard Dangro, Herman Moerman en de ploeg van de Oostense revue.

0: vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust.
8: Iedereen luistert.

0: life. Noordzee, dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
4: Ik draag oranje voor mijn zus.
5: Ik kleur oranje voor mijn mama.
6: Ik draag oranje voor mijn dochter.
7: Wij kleuren samen oranje voor MS.
3: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
8: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
9: Schatje?
10: Ja?
9: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
10: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
9: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
10: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Hou me zozeer weg.
9: Ja.
11: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
12: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
13: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Van de noordste rover tot aan de zij, van de vestrap tot aan Marjozee, van de vissen rode blokken tot aan paard van Leopoldwijk. Van de stoosje tot aan de Konterdam, van Maria Kerke tot aan strand, wat van mijn

bedro, mijn lippen staan niet kurkendroo, ik voor hem en mijn kin omhoog. Het is pikken donker en de maan en geen oude storm op mijn tippen en bloemeloon. Wie zal er door met deur stralen, ons vele binnen

0: Onze geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurzaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
2: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
2: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: En info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
4: Ik draag oranje voor mijn zus.
5: Ik kleur oranje voor mijn mama.
6: Ik draag oranje voor mijn dochter.
7: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
8: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
9: Supersalon. Wat er gebeurt in de regio.

0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen 2 kinderen en 2 volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franke nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
3: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
2: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Amstel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor ME Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Een hele goede middag.

0: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat, Tony.
3: Ik zeg het.
4: Kom eens eens heren, wacht.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Nieuws en info.

0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

dans mee op de balans van te veel en te weinig. Hold up je wil af, kom dichter, dichter. Maak je zin lichter, lichter. Een dikke last of up, blaas dan voorzichtig. Maak je zin lichter, maak je zin lichter. Maak je zin lichter.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Tap to België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptobelgie.be.
0: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
4: Ik draag oranje voor mijn zus.
5: Ik kleur oranje voor mijn mama.
6: Ik draag oranje voor mijn dochter.
7: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
8: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
9: Schatje?
10: Ja?
9: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
10: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
9: Ik weet het.
10: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
9: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
10: Ah, Birevan.
9: Ja?
10: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
9: Ja.
11: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
12: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Goedemiddag.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdienst. Administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
7: Dit is Radio Noordzee.

0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Thuis aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt

geluid uit het baan. Zo zaten wij bij Zakkie op schoot en mooie liedjes duurden toen nog lang. We bleven zitten voor de hitstop.

0: Rulle is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, rulle.
1: Ja, rulle heb ik steeds een mooi woord gevonden. Het betekent worm. Inzonderheid één die men in een vrucht, appel of peer, kan vinden. Rulle of ook Jantje Rul. Ik vermoed dat het woord etymologisch verwant is met rol, rollen, omdat de worm toch die opvallend ronde vorm heeft. Ik heb het in het Deens teruggevonden als rolling voor worm, misschien dan toch een oud-Germaans woord. Andere wormen worden in het Oostends worm genoemd, maar krijgen de Saksische meervoudsvorm met is als worms. Als men te horen krijgt dat men te veel sterke drank, bijvoorbeeld jenever, drinkt, kan men antwoorden: het is voor de wormsdood te doen. En de worms uit het Weense neuzen wringen, dat is iemand uithoren. Rulle mag zeker niet verward worden met rulder, dat is een grote vlieg, een Spaanse vlieg. Het Nederlands strontvlieg kennen wij als maneschieter of manerulder. De Oostendse jeugd kent nu ook al het woord rulder niet meer. Hetzelfde geldt jammer genoeg ook voor rulle. Dit woord, rulletje, wordt in een lokaal liedje gebruikt in de betekenis van liefje, schoonheid, lief kind. Dit liedje begint al dus: pakte de merulletje al biertetje, ik zei de merulletje, wat is dat? Dat is mijn kreukeltje, vol van vreugde, die ik in mijn leven had gehad. Kreukeltje, deel, deel, dog, zei de merulletje, mijn lievetje, kom. Je hoort het, hè? Merulletje, mijn lievetje, kom.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Tap to België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptobelgië.be.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.

0: pad verloren. Nooit alleen, we zijn hier familie mooi.
1: Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: NRC Kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Liefde.
1: Nieuws en info.
2: Bezoek eens de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Landegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Nieuwpoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Buggehout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
3: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt en daar hebben honderden mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
2: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. 4 op de 5 Vlamingen sport minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Sport Vlaanderen.
4: We gaan meer ongeorganiseerd sporten, mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten, mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen, heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Dietrich, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Nog altijd warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
6: Nieuws en info
7: aan de kust.
5: Noordzee.
7: Radio Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, wat kunt u ons vertellen over het monument De Zee in Oostende?
2: Het monument De Zee is waarschijnlijk het meest gekende vrouwenbeeld in Oostende. Het is centraal gelegen in de waterpartij in de Leopold Tweelaan. Het beeld zelf stelt een liggende naakte vrouw voor. In de volksmond heeft men het dan ook over dikke Mathilde. Dit bronzen beeld is van Georges Graag. Heel wat van zijn werken stellen naakte vrouwen voor. Hij beklemtoont in zijn werken duidelijk het volume van de volle, ronde, vrouwelijke vormen. In dit beeld accentueert hij de weelderigheid en sensualiteit van de zee. Tot 1963 lag dit kunstwerk aan het Cursaal op een plateau. Voor sommigen was dit beeld te naakt en werd dan ook regelmatig beklad. Om dit tegen te gaan, heeft men het beeld dan verhuisd naar de huidige locatie. Daar het nu moeilijker was om bij het beeld te geraken, vinden sommigen er niets beters op dan een fles badschuim in de vijver leeg te spuiten. Het resultaat ziet u waarschijnlijk al voor uw ogen gebeuren.
1: Het is een van de bekendste beelden van Oostende, de zee.
2: Inderdaad. Zeker in de volksmond, omdat het verhaal er rond, de ligging. Regelmatig zijn er nog acties en het nodigt uit om het beeld te gebruiken om u een beetje in de picture te zetten.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
3: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
3: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
3: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
3: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
3: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Iedereen luistert. Radio.

0: Nieuws en info.
1: Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Desjardins en Louise-Marie Scholaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in De Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op www.uitinostende.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Rolande Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Music Scene.
1: Midden jaren 70 draait de Oostense revue op volle toeren. De sketchen worden geschreven door Herman Moerman. Hij neemt ook liedjesteksten voor zijn rekening. De muziek wordt stevast geschreven door Freddy Feys. Die doet daarvoor vaak beroep op bestaande muziek van Pierre Bourbos, die hij vervolgens bewerkt. De nummers zijn vaak marsen, omdat die gemakkelijk mee te zingen zijn. En de onderwerpen zoekt men niet te ver. De zee, de visnijverheid of Oostende. En elk jaar wordt er ook een song gemaakt waar de titel van de revue in verwerkt zit. Zoals dit nummer, Geef Machette. Je hoort Gérard Dangro, Herman Moerman en de ploeg van de Oostense revue.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op MS.

0: Kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

sirene. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken.

na. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, het was goed, Helena, bij jou.
1: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
3: Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni gaat in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival Dionysos Now door. Meer info vind je op degrotepost.nl.

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
2: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
3: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
1: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
4: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. And it will be a true test, which hopefully we can pass this time.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op mslegavlaanderen.be.

0: is in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: onze geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Goeie avond.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
2: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
3: De Karl Marx, die zijn manifestjes schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: uur. Noordzee nieuws.
1: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig, dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de Grote Steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
5: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
6: Het volgende nummer, dames en heren, is een klein beetje herwerkt, maar ik ben ervan overtuigd dat u heel snel zal herkennen over welk liedje het gaat. Ik zou het fantastisch vinden als jullie het samen met mij willen zingen.

0: Kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
5: Jullie willen het afmaken in Aalst?
4: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
1: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
6: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Een hele goede avond.

0: Un šans un mūst, to nang iet svinut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostens dialect.
0: Die puppe is een letje gebrakeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostens woordenboek.
0: De zij is stakelamblad, betekent dat de zeespiegel helemaal effen is.
1: Het Oostens dialect.
0: Op het Wiense Rikdaschen.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 6:15.
0: Kom hier met Peppe, dank je paluffen.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kaskelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kaskelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

Zijn meisje dat kan ook, je weet het nooit, maar de boodschap is de dood. Het is het loodje, plots dring het door je. Het was al langer kantje boordje, het valt uit het niets. Ze noemen het verlies, maar ik ben je niet verloren.

0: Nederland leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.

dagen ons niet breken, waar we niet vechten met onszelf, waar de woorden zijn gebleven, waar men het glas vult tot de helft. Als we daar nu eens vertrouwen,

zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Stafversluis.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig, dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
5: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

Stad Oostende nodigt senioren uit voor Zilverdanst. Een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Kurzaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.